Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 14 Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. De populistische kandidaat De La Espriella haalt 44% van de stemmen. In zijn campagne pleitte hij voor een harde aanpak van criminele groepen. De steenrijke advocaat is een bewonderaar van Donald Trump. De linkse kandidaat Cepeda eindigde op 41%. Hij wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. Er komt dus een beslissende tweede ronde over 3 weken op 21 juni. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie bezig voor een gewonde speleoloog. De jonge man zit vast op 120 meter diepte nadat een rotsblok op zijn voet viel. Hij kan niet meer zelfstandig klimmen en moet ontzet worden met een brancard. Reddingswerkers hebben hem bereikt, maar de operatie is complex. Op sommige plaatsen is de grot te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal nog uren duren. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij, dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht, de president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd, 2 mensen raakten lichtgewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent langszij. Een wedstrijd die het seizoen zowat samenvat, vindt Genk-trainer Nicky Haaien.
1: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Door een ongeval is de A4-autosnelweg tussen Antwerpen en Breda gedeeltelijk afgesloten. Tussen Zandvliet aan de grens met Nederland en Woensdrecht wordt het verkeer omgeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie heeft het over een fatale aanrijding. Hoeveel mensen en voertuigen er betrokken zijn, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. Aan zee blijft het wel zonnig. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt?
1: En die mobiliteitskosten,
0: die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden, maar die weigert. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, toch geen Europees voetbal volgend seizoen voor Racing Genk. En dat komt hard aan. Al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser, pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn Hoogstraat.

0: is 5 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Betty van Rompuy. In 2 deelgemeenten van Saint-Préville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Voortaan gelden strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid zegt dat ze op die manier misbruik wil tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een muziekschool of een businessschool die niet erkend is door de overheid. De Hongaarse president Szolyok weigert af te treden, ondanks een ultimatum. De nieuwe premier Magyar had hem tot zondag middernacht gegeven, maar dat is dus niet gelukt. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
1: Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering.
0: Oekraïns president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïnse kinderen inzet als kindsoldaten en dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. 2.200 van hen keerden intussen terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Het won van de Racing in Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Geen Europees voetbal dus voor Racing in Genk en dat komt hard aan. Al heeft Genk het ook wel aan zichzelf te wijten, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: Het weer dan nog. We beginnen met opklaringen. Later komen de wolken en kan er lokaal een bui vallen. Aan zee is er meer zon. Maximumtemperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf vandaag hoeven mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer te melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. En dat kon leiden tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt een uitbreiding van het recht om vergeten te worden van kracht en dat is een goede zaak, zegt Wim Geluykens van Kom op tegen kanker.
1: Kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe kan een kanker uit het verre verleden worden vergeten als je die nog steeds elke keer opnieuw gaat moeten melden als je een verzekering aanvraagt? Dus dat is een beetje de kern. Dat leidt nu ook wel tot absurde situaties. Dat mensen die meer dan 5 jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling waren, dat die kanker nog steeds moesten melden bij hun verzekeringsaanvraag, maar dat de verzekeraar daar geen rekening meer mee mocht houden.
0: Studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen, moeten rekening houden met strengere voorwaarden. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Mosuit wil zo misbruik tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan een school die niet erkend is door de overheid. Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging van meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws en De Standaard. Op de vraag of ze de VS als een medestander of als een tegenstander beschouwen, antwoordt de meerderheid tegenstander. En dat is opvallend, zegt Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die mee het onderzoek heeft uitgevoerd.
2: Vroeger zou het ongetwijfeld zo geweest zijn dat de meeste mensen de Verenigde Staten als een medestander beschouwen, terwijl nu een overgrote meerderheid de Verenigde Staten als een tegenstander is gaan beschouwen. En we hebben dat niet alleen gevraagd over de Verenigde Staten, maar ook over China en Rusland. En eigenlijk zie je dat de Verenigde Staten even slecht scoort als China en Rusland. Dus wij denken dat die relatie ten opzichte van de Verenigde Staten en dus het vertrouwen in de Verenigde Staten echt wel bijzonder sterk veranderd is in het laatste jaar of in de laatste jaren.
0: Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Die waren onder meer gericht tegen radarsystemen en volgens de VS was het een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Op dit ogenblik geldt er officieel een staakt het vuren en lopen er onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie aan de gang voor een gewonde speleoloog. De jonge man is gistermiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok. Tientallen reddingswerkers proberen hem te bevrijden, maar dat is moeilijk. Op sommige plaatsen is de grot te nauw en die moet eerst breder gemaakt worden. Die reddingsactie zal nog uren duren. Sport in het voetbal heeft AA Gent het laatste Europese ticket gepakt. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon wel vroeg in die verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent langzij. Typisch voor het seizoen van Racing Genk, vindt trainer Nicky Haaien.
3: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Het weer. Eerst nog brede opklaringen, later wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Aan zee is het zonniger. Maxima daar tot 19 graden, in het binnenland tot 24. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien, mogelijk ook er forse rukwinden. Ook de dagen daarna blijft het nog wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel, maar de weg is er al vrijgemaakt.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen. Bij 1 juni staat er op de kalender van de Verenigde Naties Werelddag van de Ouders. Weer al een reden om te klinken. Goedemorgen.
5: Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Mark Hamilton, geboren in het Canadese Quebec. En die man wist niet waar hij het had in 1970. Met Comme j'ai toujours envie d'aimer brak hij door in 92 landen. Van een Franse liefdesbrief naar een in onze moedertaal. Getekend, hoogachtend, door meneer Raymond.

Ook de hitte trotseert hij dus, Remo van het Groenewoud. En die zit nog een beetje in onze bakstenen, hè. Maar voor de rest zijn de temperaturen toch draaglijker geworden. En hoe het nu verder moet met ons weer, dat weet David, onze weerman. Hij is er twee keer bij vanmorgen, om 7:15 en 7:15.

Fats Domino inspireerde heel wat artiesten, waaronder Elvis Presley. Het werd er 6:12 mee. Grappige foto gezien in het Nieuwsblad. De Gentse kunstenares Naira Martin Reges liet zich insmeren met honing en een laagje zaadjes. En dan stapte ze een volière met 40 kanarievogels binnen. Een half uur, ja, was daar een soort menselijke voederbol in die volière. Dat was een generale repetitie trouwens voor de 10e biennale van de schilderkunst die op 28 juni begint in de musea van Deinze, Zulte en Sint Maartenslatem. Daar zal ze dan 5 uur lang tussen de vogels liggen.

Casey en de Sunshine Band met een leuke uitnodiging naar een of ander eiland in groen en blauw. Vorige week viel het echt op hoeveel luisteraars er al op hun vakantiebestemming zijn. En daar, net voor het hoogseizoen, volop genieten met Radio Bene erbij. Maak ons maar lekker jaloers met een toffe foto. Die kan je doorsturen via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Fisher Z. Hoeveel Herberts ken jij? Het zijn er niet zoveel, hè? Herbert Bruinsails, Herbert Vlak. Mijn naam heb ik te danken aan Herbert von Karajan. Maar dit lied hier komt uit de pen van de Zuid-Afrikaan Herbert Kretzmer. Hij schreef She samen met grootmeester Charles Aznavour.

Daarna winnaar. En nu naar het Songfestival van 65. Toen werd er in de pers nog niet veel getoeterd over die liedjeswedstrijd, het Eurovisie Songfestival. Ons land stuurde Lize Marke met het nummer Als het weer lente is. Het kreeg geen punten. France Gall won dat jaar voor Luxemburg. Met dit liedje.

is 6:58. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Door een ongeval is in Nederland de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen afgesloten. Van Markiezaat tot op de A12 in Zandvliet. De A12 richting Bergen op Zoom is wel weer open. File naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En het gaat langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Luik. Daar moet je opletten voor een obstakel in Everberg. Radio.

0: kracht van muziek.
1: De kracht van muziek. Met dat programma stond Gunter Neefs een paar jaar geleden in de theaters. En er hoort ook een verzamelaar bij met dezelfde titel en zijn beste songs. En wat die muziek met jou doet, dat lezen we hier dagelijks op ons Radio Bene-kanaal van VRT Max. Bij velen staat Radio Bene op van 's morgens vroeg tot de tv aangaat of nog langer. Dat vinden wij echt leuk. Naar de jaren 80 nu voor Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac produceerde Evergreens bij de Vleet en bereikt nog altijd jongere generaties, hè, op vinyl bijvoorbeeld. En die muziek is gemaakt op grootmoederswijze, dus zonder artificiële intelligentie, maar met het eigen koppeke. Goed zo. Morgen wappert hier de Italiaanse vlag op Radio Bene. Je kan nog altijd stemmen voor je favoriete Italiaanse nummers. Doe dat op het Radio Bene kanaal, vind je op VRT Max.
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Morgen namiddag vanaf 1 uur. Ciao. Op Radio Bene.

Cool and the Gang. In de jaren 70 mochten vrouwen gratis binnen in bepaalde danstenten. Werden ze verwend met een goodiebag enzovoort. En op vandaag organiseren mannen dat ook wel eens in een mancave. Vraag maar aan Dominique Personen. Bijna 7:15. Een mooie rustige slow op maandagochtend. Mag ook, hè? Ja, zeker. Richard Marx. Geniet er maar.

0: Richard Marx. En het was Lionel Richie die zijn carrière op rails zette. Het is 13 voor 7. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Was je zelf verrast door het weer?
1: Toch wel door dat onweer. Zaterdagochtend, boven Zaventem, dat stond in geen enkel computermodel. Dus ja, en ook dan het feit dat er vrijdag ook wat minder was. Het was dan wel vrij fors in de Hoge Venen met de hagelbollen die ik had vooropgesteld. Maar bijvoorbeeld de kust, dat is echt, daar is de kans het kleinst. Ja, en daar was het dan uitgerekend wel aan het onweren. Niet hevig, maar toch, ja. Dus ja, ik heb voldoende uitleg gegeven in de media waarom dat het komt dat we in sommige omstandigheden die onweders moeilijk kunnen inschatten. Dus ja, dat blijft een moeilijke zaak. Dat is veel verbeterd bij vroeger al. Maar dat blijft nog een uitdaging in meerdere gevallen.
0: Maar vandaag 1 juni, start van de weerkundige zomer. Ik kijk naar buiten en de zon schijnt.
1: Ja, de zon schijnt. Krijgt gezelschap van bewolkte perioden in de loop van de dag. Stapelwolken. Aan zee blijft het wel zonniger dan in het binnenland. Het is ook overal meestal droog. De kans op een bui is klein. Met temperaturen die weer normalere proporties aannemen. 22, 23 graden in het binnenland. Kempen misschien 24. De kust zit rond 19. Met een meestal zwakke tot matige en aan zeematige wind uit zuidwestsector. En vanavond en vannacht dan krijgen we eerst opklaringen en wolkenvelden. De opklaringen zijn soms breed. Maar dan tweede deel van de nacht, tegen morgenochtend, zijn er een aantal buien die komen opzetten. En dan morgen, vaak buien. Ook onweer daarbij. Niet te vergelijken met de onweders die we hebben gehad. Dus niet die grote hagelbollen. Toch wel een aantal fikse buien. En daar zou wel eens kunnen, tot 20 liter, misschien zeer lokaal meer. Hè. Ik zie computermodellen die zelfs tot 30 gaan. Maar dat is dan zeer, zeer plaatselijk. Maar forse bui, dat zit er zeker in. Een forse bui, hè, morgen. Aan de kust, in de loop van de namiddag, misschien al vrij snel, zo niet in het tweede deel van de namiddag, dan wordt het daar wel droog. De zon zit er ook bij morgen. Dus het is niet zo dat het voortdurend grijs is.
0: Mm-hmm.
1: Maar de temperaturen, die gaan verder zakken. Hè. Dat gaat naar een 19 à 20 graden. Aan zee zitten we rond 18. Een meestal matige wind uit het zuidwesten tot westen. Dat kan al aan zee een keer vrij krachtig zijn. En woensdag, dan zijn er ook nog wel wat buien, maar minder. Vaker droog, dus in vergelijking met morgen. Donderdag zijn er weer wat meer. Vooral woensdagavond eigenlijk al, de nacht van woensdag op donderdag. Donderdag overdag. En dan gaat het in de loop van de namiddag in het westen alweer wat droger worden. Dat is de dag ook met de meeste wind. Woensdag is er ook al een vrij krachtige wind aan zee. En een windkracht 3 tot misschien lokaal al 4 in het binnenland. Zuidwest. Donderdag, dan hebben we volle 5 aan de kust ook opnieuw. En zeker een 4 beaufort in het binnenland met windstoten tot 50 à 60 kilometer per uur. Misschien 65 plaatselijk. Vrijdag ook nog een aantal buien, maar ook al minder. En dan zaterdag een bui kan. Maar heel vaak droog. Zondag is eigenlijk meestal droog. Maandag, dinsdag ook. De temperaturen, die gaan wel een dieptepunt bereiken. Ik denk dat we vrijdag en donderdag op 18 graden in het binnenland uitkomen. 16, 17 aan zee. In de loop van het weekend, zondag, gaat het dan weer naar 22 graden. Ook volgende week zitten we ergens tussen 22 en 24, dus vrijwel normaal. Kan er een bui vallen? Ja, maar het is dikwijls droog. We zitten zo'n beetje onder een stukje van een hoge drukgebied, een rand van een hoge drukgebied met zon en wolken. Maar dus geen extreme temperaturen, maar ook niet koud. Gewoon.
0: Oké, wisselvallige week dus. Een dipje in temperatuur, maar vanaf het weekend weer beter. Zachter, veel zon. En misschien een bui. Hè?
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon.

0: ook yellow.
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Vandaag begint de weerkundige zomer en dat mochten de Gypsy Kings nog eens onderstrepen. Het ochtendnieuws komt eraan.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
13: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid voor wie ooit kanker had. Belgen zien in de VS een grotere tegenstander dan in China. En na een zwak seizoen haalt AGent toch nog een Europees ticket binnen. Vanaf vandaag hoeven mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer te melden aan een verzekeraar. Tot nu was dat wel nodig bij bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering. En dat leidde soms tot hogere premies of zelfs een weigering. En bij de reisannulatieverzekering hebben mensen ook recht op een vergoeding als hun ziekte onder controle is. Die vergoeding werd soms geweigerd, zegt Wim Geluykes van Kom op tegen kanker.
1: Dan zagen we dat als de reden van een annulatie van de reis dat die gelinkt kon worden aan een bestaande aandoening, bijvoorbeeld een kanker uit het verleden, dat dan het gebeurde dat de verzekeraar die kosten niet terugbetaalde. En dan, als we dan gingen kijken, zagen we dat dat heel vaak omschreven was in die polissen, van wanneer wordt iets terugbetaald, wanneer niet. En dat mensen heel vaak dachten dat ze financieel goed beschermd waren, maar dat dat in de praktijk toch niet het geval bleek te zijn.
0: Voortaan gelden strengere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bos-Zuid, wil zo misbruik tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een school die niet erkend is door de overheid. Vlaams minister van Welzijn Gené gaat elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra voorzien voor onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders actief in Vlaanderen, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Gené wil de job aantrekkelijker maken en extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
2: De onthaalouders, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland en Frankrijk. Dat type opvang is al jaren in vrije val. En we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
0: In 2 deelgemeenten van Sambreville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat komt door het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water levert aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken in de regio zonder drinkwater komen te zitten. Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse bevraging van meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Er is gepolst naar welke landen we als medestanders of als tegenstanders zien. En Lonne van Erp, de houding ten opzichte van de VS is opvallend.
3: Ja, want meer dan de helft van de bevraagden ziet de Verenigde Staten als een tegenstander. Opvallend is dat de meerderheid ook vindt dat we daarnaar moeten handelen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
4: Dus zie je dat de Belgen vinden dat we ten eerste militair ons onafhankelijk moeten maken van de Verenigde Staten. En ten tweede, een overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat we ook tegen het economisch beleid van de Verenigde Staten, invoertarieven enzovoort, dat we daar harde economische tegenmaatregelen tegen moeten treden.
3: De Verenigde Staten worden door de bevraagden in elk geval meer als een tegenstander gezien dan China. En dat is toch opvallend. Maar de onbetwiste nummer 1 tegenstander blijft wel Rusland.
0: Dankjewel, Lonne. De Verenigde Staten zeggen dat ze het afgelopen weekend opnieuw aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Intussen heeft ook Iran al gereageerd met tegenaanvallen. Veerle de Vos, wat waren de doelwitten?
5: Wel, de Verenigde Staten zeggen dat ze commandocentra en drone- en radarinfrastructuur hebben aangevallen in het zuiden van Iran, onder andere in de buurt van de straat van Hormuz. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran heeft al gereageerd en zegt dat het de Amerikaanse basis heeft aangevallen van waaruit de aanval is uitgevoerd. En Kuwait meldt dat het drones en raketten uit de lucht heeft gehaald die wellicht uit Iran kwamen.
0: Ja, veel wapengeweld dus. Hoe zit het intussen met de onderhandelingen over een vredesakkoord?
5: Wel, die blijven aanslepen. Er zou een voorstel op tafel liggen om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Maar beide partijen stellen meer voorwaarden. De Verenigde Staten wil het akkoord alleen goedkeuren als aan alle Amerikaanse eisen wordt voldaan. En Iran wil dan weer harde garanties dat het bestand ook helemaal wordt uitgevoerd.
0: Dankjewel, Veerle. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïnse kinderen inzet als kindsoldaten. Dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog naar schatting al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. 2.200 van hen keerden wel terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie aan de gang voor een gewonde speleoloog. De jonge man is gistermiddag op 120 meter diepte klemgeraakt onder een rotsblok. Tientallen reddingswerkers proberen de man te bevrijden, maar dat is moeilijk. Op sommige plaatsen is de grot namelijk te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal dan ook nog uren duren. Sport in het voetbal is de laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld en het laatste Europees ticket uitgedeeld. AA Gent won na strafschoppen van Racing Genk en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat is de derde Europese beker. Davy Roef is na een zwak seizoen opgelucht.
6: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen... Van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken, ons doel.
0: Het weer, eerst nog brede opklaringen, later wisselen tot zwaar bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Aan zee is het zonniger, maximaal daar tot 19 graden, in het binnenland tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien, met mogelijk forse rukwinden, ook de dagen daarna nog wisselvallig. We begonnen met het recht om vergeten te worden. Dat wordt uitgebreid. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, hoeft dat niet meer te melden bij het afsluiten van een verzekering. Meer op vrtnieuws.be.
7: 7 over 7, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Door een ongeval is in Nederland de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen afgesloten, van Markiezaad tot op de A12 in Zandvliet. Door omrijders is het aanschuiven op de N11 richting Antwerpen in Puttenkapelle en verder ook op de N111 in Stabroek richting A12. De A12 richting Bergen op Zoom is intussen wel weer open. File naar Antwerpen op de E313, ruim een half uur vanaf Massenhoven. En het gaat langzaam naar Brussel op de E429, 20 minuten erbij bij Halle.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een fijne start van de week.
10: Bene.

0: van jou.
1: Je maakt me beter, ik hou van jou. Die boodschap in de brooddoos van je partner achterlaten en je zal scoren. De inspiratie kwam van Cluzo. Het is 7:12, geen vroegmis hier op Radio BNE. Maar wel het ochtendgebed van Percy Sledge. My special prayer.

Hiermee deed Percy Sledge het beter bij ons dan met zijn andere onsterfelijke hit When a Man Loves a Woman. 1 juni vandaag, een nieuwe maand, de weerkundige zomer is begonnen, een nieuwe werkweek en een nieuw begin voor Wigbert.

0: Paul Simon. Altijd fijn om een leuke Belgische Songfestival-inzending te mogen aankondigen. Ik zeg paarse glitterpakjes en jij weet al genoeg, hè. We gaan ervoor terug naar het jaar 73.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Ah, Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Radio Bening.

Baby van Nicole en Hugo, geschreven door Erik Marijns en Injas Baart. Later kreeg het een nieuwe versie door Like Me, de Catnet-serie waarin Hugo Segal de rol kreeg van directeur Wolfs.

Uit de glorietijd van de Kelly Family. Op vandaag zijn het vooral afzonderlijke Telgen die opvallen met hun muziek. Vorig jaar deed Iggy Kelly nog het voorprogramma van Lionel Richie. Hier bij ons in het toenmalige Sportpaleis.

De showbiz is een apart vak. Ja. In de kleedkamer maakten die zusjes Maywood ruzie. En daarna stonden ze lachend op het podium Rio te zingen alsof er geen vuiltje aan de lucht was. 7:30 ondertussen. De A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom is bij Zandvliet weer open in beide richtingen. File naar Antwerpen op de E19, een kwartier tussen Loenhout en Sint-Job. En op de E313 40 minuten erbij vanaf Herentals-West. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Heffen. Langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten van Rumst tot Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E429, 20 minuten erbij bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: Doe maar. We blijven nog even in Nederland voor de man met zijn blinkende initialen op zijn kostuumvest. Je weet wel wie, hè? Zing gerust mee.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Als Lee Towers dit zong in een vol stadion, dan moesten meestal maar de eerste twee noten zingen, de aanzet, en de rest zong het publiek. Het was de tweede single van Lee Towers in 76. En toen werd hij op tv geïntroduceerd als de zingende kraanmachinist. Het weerbericht komt eraan na Gene Thomas.
1: Je zegt, zou

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Een nieuwe maand en een ander weertype.
1: Dat is inderdaad zo. Hè. Dus de hitte is verdreven. Welgekomen de koelte. Het zal na een week ook wel een beetje beginnen onze neus uithangen. Maar ja, voorlopig is het welkom. Nu, we krijgen vandaag geen onaardig weer. Zon, flink wat zon om mee te starten. Later ook bewolktere perioden. In het binnenland, want aan zee krijgen we de meeste zon. Dus ook na de middag is het daar behoorlijk zonnig. Zo goed als droog vandaag, met 19 graden aan de kust tot een 23 of 24 lokaal nog in de Kempen. Met een zwakke tot matige wind aan zeematig uit zuidwestelijke sector. Vanavond droog, tweede deel van de nacht zijn er al een aantal buien mogelijk vanuit het westen. Bij een graad of 15 met een wisselende bewolking. En morgen dan een van de slechtste dagen van de week. Vaak buien, soms flinke buien met onweer daarbij. Met temperaturen rond een graad of 19, veel meer, of 20 misschien nog net. De wind wakkert aan, de windkracht 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5. En ook de andere dagen, woensdag en donderdag, vrij veel wind. Rukwinden 50 aan zee, 60 km per uur. Een vrij krachtige wind uit, aan de kust uit het zuidwesten steeds. En ja, woensdag minder buien dan morgen. Morgen is toch wel 10 tot plaatselijk 20 mm mogelijk. Misschien zeer lokaal iets meer. Woensdag minder buien, maar ze zijn er wel. Donderdag opnieuw wat meer, maar niet zoveel als morgen. En dan vrijdag opnieuw een beetje zoals woensdag, een aantal plaatselijke buien, dikwijls droog, al iets minder wind. Maar niet meer dan 18 graden. Hè. Donderdag, vrijdag, zaterdag zitten we rond 19 à 20. Aan de kust is het dan ja, die, al die dagen vaak 16 tot 18 graden warm. Het weekend wordt droger. Misschien nog wel een bui. Zaterdag is die kans iets groter dan zondag, maar toch ook dan vaak droog zaterdag. Zon en wolken die afwisselen, rustiger weer. En volgende week zitten we rond 22 à 24 graden. Heel vaak droog weer. Een bui kan nog wel, maar we zitten een beetje op de rand van een hoge drukgebied. Dus het zal niet zijn zoals morgen. Dus dan gematigd normaal zomerweer.
0: Oké, dankjewel daarvoor en geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het Radio Bene dobberen we graag in het bad van de jaren 60. Something's Got a Hold on My Heart. Cover de Gene Pitney in 67. David en Jonathan waren de eersten die het uitbrachten in datzelfde jaar. Gek, hè? Het is 7:45. Lukt het hier een beetje om klaar wakker te worden? Ja, Carl Douglas prikkelt je misschien wel om mee te zingen.
1: Oh.

0: Ochtendgym met Carl Douglas. Meteen na het nieuws van 8 uur nog wat inspiratie om te stemmen voor de Radio Bene Italiaanse 40. Doe dat nog snel, hè, als je wil, op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Want morgen namiddag is het al zover.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Gert van Boksel. Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid voor wie ooit kanker had. Belgen zien in de VS een grotere tegenstander dan in China. En AH Gent haalt na een zwak seizoen toch nog een Europees ticket binnen. Vanaf vandaag hoeven mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer te melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel nodig bij bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering. Daardoor moesten oud-kankerpatiënten soms hogere premies betalen of werden ze zelfs geweigerd. Wim Geluikens van Kom op tegen kanker pleit ervoor om voor sommige kankers de termijnen nog in te korten.
1: Eigenlijk heb je naast die algemene termijn van 5 jaar voor de schuldsaldoverzekering ook nog specifieke vormen van kanker, waar er heel goede overlevingscijfers zijn. En die eigenlijk al sneller dan na 5 jaar vergeten kunnen worden. Dat gaat er eigenlijk voor. Ervoor wordt gezorgd dat vooruitgang op vlak van vroegopsporing en behandeling van kanker, en zo ook vooruitgang op vlak van overleving na kanker, dat die eigenlijk wordt weerspiegeld in de toegang tot verzekering.
0: Alleen verblijfplaatsen die geregistreerd zijn bij Toerisme Vlaanderen zullen nog online verhuurd mogen worden. Bijvoorbeeld op Airbnb. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Wie toeristen tegen betaling laat overnachten, moet aangemeld zijn en in orde zijn met een aantal basisvereisten voor veiligheid en kwaliteit. Maar uit controles bij online platformen blijkt dat maar in 6 op de 10 gevallen zo te zijn. Daarom wordt een registratienummer verplicht bij online verhuur. Steden en gemeenten zullen ook sneller een verblijf kunnen sluiten als het niet aan de regels voldoet. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoonoproepen wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zou nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. Professionele cyberpesters zullen dat kunnen omzeilen, maar het kan op kleine schaal wel helpen, zegt minister van Consumenten Bescherming Rob Beenders.
2: Soms is het ook iemand in de privékring, de amateurtrollen, die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste, vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is en dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al 2 keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
0: In geval van een bedreiging of stalking stap je het best meteen naar de politie. In enkele deelgemeenten van Saint-Breville in de provincie Namen zitten inwoners voorlopig zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest een pompstation worden stilgelegd. Vrachtwagens komen nu drinkwater leveren aan de inwoners. Het probleem zou in de loop van de dag verholpen zijn. Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de stemming en jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Er werd gepolst naar welke landen we als medestanders zien en welke als tegenstanders. En Lonne van Erp, de houding ten opzichte van de VS is opvallend.
3: Ja, want meer dan de helft van de bevraagden ziet de Verenigde Staten als een tegenstander. Opvallend is dat de meerderheid ook vindt dat we daarnaar moeten handelen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
4: Dus zie je dat de Belgen vinden dat we ten eerste militair ons onafhankelijk moeten maken van de Verenigde Staten. En ten tweede, een overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat we ook tegen het economisch beleid van de Verenigde Staten, invoertarieven enzovoort, dat we daar harde economische tegenmaatregelen tegen moeten treffen.
3: De Verenigde Staten worden door de bevraagden in elk geval meer als een tegenstander gezien dan China. En dat is toch opvallend. Maar de onbetwiste nummer 1 tegenstander blijft wel Rusland.
0: Dankjewel, Lonne. De Verenigde Staten zeggen dat ze afgelopen weekend nieuwe aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. En intussen heeft ook Iran al gereageerd. Veerle de Vos, wat waren de doelwitten?
5: Wel, de Verenigde Staten hebben commandocentra, drone- en radarinfrastructuur aangevallen in het zuiden van Iran, in de buurt van de straat van Hormuz. En die aanvallen zouden een vergelding zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran heeft meteen gereageerd met een eigen aanval op de Amerikaanse basis van waaruit de aanval is uitgevoerd. En in Kuwait heeft het luchtafweersysteem Iraanse drones en raketten uit de lucht gehaald.
0: Ja, intussen wordt er nog altijd onderhandeld over een vredesakkoord. Hoe zit het daarmee?
5: Wel, die lopen nog altijd en er zou een voorstel op tafel liggen om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Maar beide partijen stellen meer voorwaarden. De VS wil het akkoord alleen goedkeuren als aan alle Amerikaanse eisen wordt voldaan. En Iran wil dan weer garanties dat het bestand helemaal zal worden uitgevoerd. En de vraag is ook of de nieuwe wederzijdse aanvallen het vredesproces zullen beïnvloeden.
0: Dankjewel, Veerle. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen inzet als kindsoldaten. Dat is verboden door het internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al zeker 20.000 Oekraïense kinderen. 2.200 van hen keerden terug naar huis. Het internationaal strafhof heeft 3 jaar geleden een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin, net wegens het deporteren van kinderen. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie aan de gang voor een gewonde speleoloog. De jonge man is gistermiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok. Tientallen reddingswerkers proberen de man te bevrijden, maar dat is een complexe operatie. Op sommige plaatsen is de grot namelijk te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal dan ook nog uren duren. En in het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket binnengehaald. Gent won het beslissende duel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Racing Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent nog langzij. Typisch voor het seizoen van Racing Genk, vindt trainer Nicky Haaien.
6: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Het weer, eerst nog brede opklaringen, later wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Aan zee is het zonniger, maximaal tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweer, mogelijk ook forse rukwinden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig. We begonnen met het recht om vergeten te worden. Dat wordt uitgebreid. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, hoeft dat niet meer te melden bij het afsluiten van een verzekering. Volgens Kom op tegen kanker kan die termijn voor sommige kankers nog korter. Meer op vrtnieuws.be.
7: Bedankt Gert. Bijna 8/8 en bijna 300 kilometer file. Deze verkeersproblemen vallen op. File naar Antwerpen op de E19, een half uur vanaf Brecht. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Heffen. Op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten sta je door een ongeval 20 minuten in de file bij Sint-Kruis Winkel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, een half uur erbij vanaf Aalst. Op de A12 een kwartier van Wilrijk tot Aartselaar komt door een eerder ongeval. Op de E19 een kwartier van Kontich tot Rumst door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de binnenring rond Brussel tenslotte 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Een heel goede morgen.

Umberto Tozzi met de nummer dat ik morgen namiddag hoog in de Radio Bene Italiaanse 40 verwacht. Maar dat zal alleen zo zijn als er genoeg stemmen achter Gloria staan. Ben jij bij de late beslissers? Het kan nog. Graag jouw drie favorieten via de Radio Bene kanaal op 14 Max.

Aretha Franklin zong over kostbaar goed. Respect, veel respect voor de muziekkeuze van Femma Bassevelde. Ze houden van Eddie Wally, Abba en Natalia. En de rest verklappen ze zelf tussen 12 en 1 in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Zelf is de muziek kiezen met jouw vereniging of je club. Schrijf maar in via het Radio BNE-kanaal van VRT Max.

0: Daniel Boon met een terugblik op zijn zondag. Hopelijk heb je er ook van genoten. Wij waren in Voeren voor de wandelaars onder jullie. Het is er oh zo mooi. Het is 8:50 al. Mag ik een voorstel doen voor je dagschotel van morgen? Spaghetti?
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Morgen namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade. Mm-hmm.

Wijlen Cigeron was ook gebeten door de radiomicroben. Midden de jaren 90 presenteerde hij op Radio Monte Carlo. De studio stond in Parijs en de uitzendingen waren te volgen in Frankrijk en Monaco. Radio Bene kan je natuurlijk overal ontvangen via VRT Max. Marleen Dullaert bijvoorbeeld is nu onderweg naar Kroatië. Goeie reis!

Tom Dyers, het is 8:45. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk, een half uur erbij van Torhout tot Lichtervelde. Daar is door een aanrijding de linkerrijstrook versperd. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, 20 minuten erbij tussen Waasmünster en Destelbergen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, een kwartier file bij Deinze door een ongeval. Er is file naar Antwerpen op de E19, een half uur vanaf Brecht. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Heffen. Op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten sta je door een ongeval een kwartier in de file bij Sint-Kruiswinkel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Heverlee. Op de E411, 25 minuten van Overijse tot Herman de Broe. En op de E429, een half uur file bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, 40 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Radio B.

0: Wel, beste Romeo's, het is 21:30 en straks een nieuw album van de week.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Ja, met Ike en Tina Turner erbij is blijven Susan uitgesloten. 1 juni vandaag, voor scholieren en studenten is het de maand van de waarheid. Heel veel succes.

0: Vanaf 11 juni zal Netflix de spraakmakende rechtszaak rondom de King of Pop nog eens breed uitsmeren in een driedelige reeks. Ruim 20 jaar geleden werd hij aangeklaagd voor meerdere feiten van kindermisbruik.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.
0: Elke dag krijg je een lied uit het album Een Vriend van Margriet Hermans. In het laatste interview dat ik met haar had, sprak ze met twinkels in haar ogen over 2027. Want dan zou het 40 jaar geleden zijn dat de bal voor haar aan het rollen ging. Een eerste hit, een eerste tv-programma enzovoort. Dat ging een feestjaar worden met alles erop en eraan en een nieuw album. Afwachten hoe haar ziekte evolueert. Iedereen duimt natuurlijk en hoopt. Maar laat ons maar meezingen met Laat de meisjes bij hun poppen. Margriet Hermans.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zou nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. Professionele cyberpesters zullen dat wel kunnen omzeilen, maar het kan wel helpen als iemand in je omgeving je pest, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Soms is het ook iemand in de privékring, de amateurtrollen, die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is en dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al 2 keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
0: Als je de gegevens van de pester of stalker hebt gekregen, kan je zelf contact opnemen met die persoon of ermee naar de politie stappen. Er komt elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra voor onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar zo'n 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil de job aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
2: De onthaalouders, dat type opvang is al jaren in vrije val en we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
0: Er zijn vanaf nu strengere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in België willen studeren of langer willen blijven studeren. Ze zullen sneller genoeg studiepunten moeten behalen en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van opleiding veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor opleidingen in instellingen die niet erkend zijn door de overheid, zoals een muziekschool of een businessschool. Vorig jaar vroegen bijna 14.000 niet-Europese studenten een visum aan om te studeren in België. Oekraïne zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen inzet als kindsoldaten. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïense kinderen. 2.200 van hen mochten intussen terug naar huis gaan. Nu blijkt dus dat een deel van hen ook gebruikt wordt in het Russische leger. Volgens het internationaal strafhof moet de Russische president Poetin gearresteerd worden voor het deporteren van kinderen. Het weer vandaag droog met zon en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het niet droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Shema.

0: zeggen.
1: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: De tijd van je leven.
9: Radio BNE.
10: De tijd van je leven.

0: beste evergreens
1: en veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven.
3: TLP en een party DJ. Was kruidseloos, houdt hij niet breng. Oh, seks is een last, als een leven. TLP, de Hans porno king. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kanten en lekken in. En loopt maar like de beste, met respect. Voor buzzen echt hoort. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Een meisje staat in de leren. Seks dat hij wilt liefde, passie en hitte.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kissy, Kendo, een zomer lang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisa. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zal nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. De bedrijven daarachter worden ook verplicht om mee te werken, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: We weten dat die internationale techreuzen van Meta, Google, noem maar op, dat zijn geen gemakkelijke partners om mee te werken. Het wettelijk kader ontbrak om eigenlijk op een snelle en efficiënte manier achter de operatoren aan te gaan om de identiteit te krijgen, omdat er bijvoorbeeld ook geen boete bestond wanneer een operator die identiteit niet gaf. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.
0: Als je de gegevens van de pester of stalker hebt gekregen, kan je zelf contact opnemen met die persoon of ermee naar de politie stappen. In Nederland zijn 3 mensen opgepakt die verdacht worden van een poging tot inbraak bij een juwelier in Willebroek in de provincie Antwerpen. Zaterdagnacht waren enkele verdachten in een auto met Nederlandse nummerplaat weggevlucht voor de politie. Een andere verdachte was te voet gevlucht en sprong dan in het kanaal in Willebroek. De brandweer haalde hem uit het water, maar hij overleed ter plaatse. Enkele psychiatrische instellingen zijn vanaf vandaag volledig rookvrij. Patiënten, personeel en bezoekers mogen nu ook rond de gebouwen niet meer roken of vapen. In de psychiatrie wordt meer gerookt dan gemiddeld in de maatschappij. En net daarom is het rookverbod heel belangrijk. Dat zegt Gilles Hermans van het psychiatrisch ziekenhuis van de Alexianen in Tienen.
2: Wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
0: De patiënten krijgen daar ook hulp bij van een tabakoloog. Het weer, het wordt droog met zon en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het niet droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

Jackie Wilson. En dit is hopelijk wel te horen. Dat vond dat net blijkbaar niet. Your love keeps lifting me higher and higher. Ik zei net een nieuwe maand. Kleine wijziging in de ploegopstelling. Terwijl Catherine revalideert van haar voetoperatie, ben ik heel graag je gastvrouw in de voormiddag. Higher and higher, dat geldt dus niet voor de voet van ons Catherine. Die mag de komende 6 weken wel wat omhoog liggen. Maar ze moeten vooral geen zotte kuren mee uithalen. Ja. Ze was al geopereerd, maar er was zoveel nazorg nodig dat ze het opnieuw gedaan hebben. Hopelijk met blijvend resultaat. Lieve Bloem, als je luistert, veel geduld, positieve gedachten. En gewoon genieten met Radio BNE op de achtergrond.

Nee, dit is niet de weg naar Amarillo, maar wel naar de agenda. Want Catherine houdt je in de Radio BNN gewoon genieten graag op de hoogte van wat er zoal is gebeurd op 1 juni doorheen de eeuwen. De dag van vandaag op 1 juni 1494 werd voor het eerst melding gemaakt van Schotse whisky. Met dank aan de monnik John Corr, die meteen een hele natie bekeerde tot de godendrank. Op 1 juni 1533 werd Anna Boleyn tot koningin van Engeland gekroond. Anna was de tweede vrouw van Hendrik de VIII. En van zijn 6 vrouwen had zij de grootste politieke invloed. Ze was intelligent, belezen, sprak vloeiend Frans. Maar ze slaagde er niet in om de koning een zoon te schenken. En dat zou de reden kunnen zijn dat hij haar beschuldigde van overspel. Op 3 weken tijd werd ze berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. We zijn 500 jaar later en zijn nog altijd zelf ingenomen mannen.

0: Sascha die stelt met een vraagje voor monsieur Cannibal. Een man die zijn soortgenoten verlekkerd in de ogen keek. Toevallig vandaag, 473 jaar geleden, dat de Vlaamse arts Andreas Vesalius zijn boeken over het menselijk lichaam publiceerde. Nog altijd een anatomisch meesterwerk.
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene, Italiaanse 40. Scoppia,
1: scoppia, mi... Morgen namiddag vanaf 1 uur. Ciao. Op Radio Bene.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

Wim zoet haar met vragen en vragen. Dat is precies waar Stefanie en Francesco Plankaert zich binnenkort aan mogen verwachten. Zij zijn de eerste twee kandidaten voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Ook zangeres Jelle van Daal waagt haar kans nadat ze vorig jaar door ziekte moest afhaken. Oké, eerste vraag. Wie zong in 1982 deze prachtige classic?

0: Lilian Saint-Pierre met een liedje dat Johan Verminde schreef. En daarvoor classic van Adrian Gurwitz, de zoon van de tourmanager van Cliff Richard en The Shadows. Dus zijn liefde voor muziek had hij helemaal van geen vreemde. Het is 10:55. De politie meldt een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen voorbij het parkeerterrein in Kalken. De weg is deels versperd en er staat een file. Naar Brussel komt er een kwartier bij op de A12 bij Willebroek. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: Radio Bene, gewoon genieten. Radio
2: Bene. Vanessa van Hoven.

Als de Beatles het kunnen maken in Amerika, dan wij ook, dachten ze bij Supertramp. Dus ze stouwden de studio vol met instrumenten om hun droom over Amerikaanse roem, kracht en luister bij te zetten. Heerlijke song Breakfast in America. Nochtans, uit een recente peiling is gebleken dat meer dan de helft van de Belgen Amerika meer als een bedreiging ziet dan als een bondgenoot. We zullen ons boterhammen dus gewoon aan onze eigen keukentafel opeten. En ondertussen proberen om toch zo positief...

0: No worries for the rest of your days. Leven de problem-free philosophy van een vratte zwijn in een stokstaartje. Pumba en Timon uit The Lion King. Hakuna Matata.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

Hoeveel koppels zouden er in de jaren 50 en 60 niet gevormd zijn op de dansvloer? Veel meer dan nu, alleszins allemaal de schuld van de swing en de rock. En natuurlijk de bossa nova, de dans der liefde. Op 1 juni zagen enkele bekende mensen het levenslicht. Marilyn Monroe onder andere, orkestleider Nelson Riddle, zangeres Alanis Morissette, acteurs Tom Holland en Morgan Freeman. Maar 1 juni 1968 was ook de sterfdatum van Helen Keller. Helen was blind en doof, maar ze werd een gevierd schrijfster. En ze reisde de wereld rond om duidelijk te maken dat blinden en doven niet thuishoren in instellingen, maar dat ze met de juiste begeleiding evenveel kunnen bereiken als mensen zonder beperkingen. Heb je ooit de film The Miracle Worker gezien over haar leven? Grote aanraders.

de Bellamy Brothers met een liedje waar ik altijd heel goed gezind van word. De komende weken klinkt het programma Goed Gezind trouwens ietsje anders. Je krijgt 2 uur lang alleen maar muziek, maar met elke dag extra aandacht voor 1 artiest van bij ons. Daar hoor je dan 4 keer per uur muziek van. Straks is dat Clouseau. De populairste band van ons land probeerde het op 1 juni 91 in het Engels, maar zonder veel succes. Dat lukte veel beter voor Milo. Hey man.

Milo is nog het hele jaar vooral in Zwitserland en Duitsland te vinden, waar hij zowat alle festivals aan doet en waar hij vooral Unplugged zal spelen, zoals dat heet. You go, Milo! België is veel meer dan frieten, bier, chocolade of de Rode Duivels.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Klopt, de radio slaapt nooit. Wilt u dat ook niet? Het klinkt alleszins zo wakker als maar zijn kan.

0: met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht hè.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Allee, verras mij eens.
15: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
17: Dat ga ik eens proberen.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Medi-Market.
19: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
20: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
21: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
22: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
21: U heeft toch geen binge-probleem?
22: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
21: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
23: Code Yellow!
24: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
25: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
26: En helemaal op maat.
25: Zeker, tot in de details.
27: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
28: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
29: Sorry, Parties WK.
30: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555.

0: alleen bij Mediamarkt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld een poetshulp, zal je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer die checks vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als ze niet gebruikt zijn op de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen, anders was je de checks en het geld kwijt. Maar dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxi, dat de dienstenchecks uitgeeft.
1: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
0: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling geldt voor checks die vandaag of later gaan vervallen. Binnenkort moeten verblijfplaatsen die online verhuurd worden aan toeristen een registratienummer hebben. Anders mogen ze niet meer op bijvoorbeeld Airbnb aangeboden worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Eigenaars moeten zich registreren bij Toerisme Vlaanderen, omdat heel wat verblijfplaatsen nu niet in orde zijn met de regels rond veiligheid en kwaliteit. Steden en gemeenten zullen ook sneller een verblijf kunnen sluiten bij problemen. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zal dan ook voor pesterijen op sociale media kunnen. En de bedrijven daarachter worden ook verplicht om mee te werken, anders worden ze beboet. Maar het heeft weinig zin dat het slachtoffer zelf die naam kan opvragen. Dat vindt toch professor Computerbeveiliging Bart Preneel.
2: Dan moet je zelf stappen nemen, dus dat is een beetje de idee. Ik vind dat al op zich een beetje zorgwekkend dat zo'n verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een ombudsman. En ik zou een politiedienst moeten de verantwoordelijkheid daarover nemen. En wat ga je dan zelf doen? Dat is dan de vraag. Ga je met de politie stappen? In dat geval heb ik heel weinig uitgespaard. De politie had dat zelf kunnen doen. Of ga je het recht in eigen handen nemen? Dat lijkt me toch ook een beetje zorgwekkend.
0: Vandaag droog met zon en wolken en we halen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Je vertraagt naar Antwerpen op de E17 aan het parkeerterrein in Kalken. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland is bij Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. Op de A12 is bij Willebroek de weg vrijgemaakt. En op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Vanessa van

Diana Ross in 1970. Ze was 26 toen ze Reach Out and Touch zong. Nu is ze 82, maar op 31 juli staat ze op de Lokerse feesten. Ik vind dat heel straf. Mocht toverkunst echt bestaan, zouden we niet allemaal de eeuwige jeugd willen? Toch. En wereldvrede natuurlijk, maar eerst die eeuwige jeugd. Nooit nog last van stramme spieren, krakende gewrichten. Oh, het zou toch wat zijn...

Thames Hermits herinnerde mij er gelijk aan dat we geen toverkunst nodig hebben. Er zit zoveel magie in verliefd zijn dat we daar al heel veel mee opschieten. There's a kind of hush. Ja, dat gebeurt blijkbaar allemaal nogal stilletjes. Te stil voor Sammy Moore, die wil minder nadenken, meer voelen, veel meer bewegen. En ja, daar horen decibels bij. Sammy is te jong om stil te zijn.

Sammy Moore is te jong om stil te zijn. Mag ik jou even in de moed brengen voor de Italiaanse 40 van morgenmiddag bij Lars? Dan hoor je de allermooiste melodieën uit het land van de pasta en de Vespa na elkaar. Ter ere van La Festa della Repubblica, de Italiaanse nationale feestdag. Als Laura Pausini niet bij die 40 beste hoort, ja, dan weet ik het ook echt niet meer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

geweld in Cambodja. Dat is nu even niet in het nieuws. Iran wel, Turkije, Libanon, China, Rusland, Hongarije, Oekraïne, Oost-Congo. Maar over Cambodja is er weinig nieuws. Al die conflicten zijn ongetwijfeld ook wel ergens goed voor. Zo telt de NNBS sinds het uitbreken van de energiecrisis door het conflict in het Midden-Oosten duidelijk meer reizigers. Zowel de verkoop van losse tickets als het aantal woon-werkabonnementen steeg in maart en april met ongeveer 10% tegenover een jaar geleden. Kijk, dat is dan weer goed.

Elvis Presley. Hij heeft geen hart van hout. Misschien ook geen hart van goud. Maar ik heb je horen meezingen en meeneurien tot hier. Echt waar. Ik heb al een aantal feiten gegeven. This day in history. Wat is er zoal gebeurd op 1 juni? En er wordt mij ook een feitje aangereikt door Michael de Reuzen uit Breden. En Michael zegt, vandaag is het 23 jaar geleden dat Joe Harris ons is ontvallen. Ik zou het fijn vinden mocht Radio Bene daar een liedje van draaien. Michael, dat waren wij sowieso van plan. Met heel veel respect, heel veel warme herinneringen aan Joe Harris.

0: Alison Krauss heeft hier nog een hele mooie versie van gemaakt. Maar dit was origineel The Foundations, Baby, Now That I Found You. Het is 11:55. Je vertraagt nog naar Antwerpen op de E17 tussen Beervelde en het parkeerterrein in Kalken. Reken daar 10 minuten extra. Ook op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 van voor Kleine Bareel 20 minuten daar. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij. Tussen Antwerpen Noord en Merksem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En richting Nederland is bij Antwerpen West de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene. Gewoon genieten.
3: De tijd van je leven.
1: Vanessa van Hoven.

Waar moet ik heen? Naar Watervliet misschien, voor de amusante wandeling van Femma Bassevelde nu vrijdag. Maar dat laat ik hen liever zelf vertellen, want zij kiezen de platen tussen 12 en 1 in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

0: Het gebeurt dat acteur Jeroen van Wijk heel vroeg op de set van Thuis moet staan. Maar gelukkig is dat niet alle dagen het geval. Dus wanneer hij later mag beginnen, wil hij graag gewoon rustig uitslapen. De laatste weken lukt dat echter niet, want vlak achter zijn appartement is er een werf aan de gang. Jeroen heeft geen wekker meer nodig, want om 6:30 's morgens worden de drillboren al bovengehaald. En hij vindt dat verschrikkelijk. Maar er is een reden waarom bouwvakkers zo vroeg in de ochtend beginnen aan de werken. En waarom ze niet standaard met het stille werk kunnen starten en dan pas de drillboren bovenhalen. Die ergernis en die reden hoor je allemaal in de podcast Mensen erger je niet op VRT Max.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
9: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
8: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
9: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
8: Ah, ja?
9: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon?
9: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

geldt eigenlijk ook voor deze Anne Christie zelf. Ik hou van alles wat ze doet, want ze deed het oh zo goed. Ik leef voor jou. 1 juni is Internationale Dag van het Kind. Daarom lanceert Meredith van Overloop de website onvoorwaardelijkeliefde.be. Die site is er voor alle mensen die graag iets willen betekenen voor kinderen die onveilig opgroeien, maar niet goed weten hoe. Onvoorwaardelijkeliefde.be.

Nicky D, I've got the music in me, ze is niet alleen. De collega's van Radio 2 gingen de voorbije weken op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. Wel, vanochtend is de winnaar bekendgemaakt. Korte Streekt in Schelde-Windeke. Zij organiseren tijdens het buurtbezoek een smurfenfeest. Overmorgen wordt de beste buurt getrakteerd op een feest met gratis ontbijt. Een live uitzending van Goeiemorgen Morgen. En ook, en dat is niet min, een mini-optreden van Camille. Geef toe dat dat niet verkeerd is, hè. Het zou kunnen regenen. Ze gaan het niet eens

Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.

0: tussen 1 en 4 begint vorm te krijgen, denk ik. Lars?
1: Ja, Vanessa, ik was richting Bene aan het rijden. En ik hoorde je zeggen daarnet, als Laura Pausini niet bij de 40 beste hoort... Ja. Toen dacht ik, nu zal ze zeggen, dan eet ik mijn sokken van de Beatles op.
0: Nee, of, daar ben ik aan gehecht.
1: Dan ga ik een heel jaar lang elke avond een culinaire verrassing op tafel zetten. Maar helaas was het gewoon, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, eerder zal Liechtenstein het WK voetbal winnen.
1: Wel ja, ik kan nu zeggen, de stemmen zijn inderdaad geteld. Natuurlijk staat ze erin. Sterker nog, natuurlijk staat ze in de top 10. En hoogstwaarschijnlijk zelfs in de top 5. Dat moet ik nog even uitvlooien.
0: Oké, is er veel gestemd trouwens?
1: Heel veel gestemd. Ja. Italië doet het altijd.
0: Ja, dat is waar. Ik zie ook al veel berichten vanochtend in onze app dat mensen daar geweldig naar uitkijken. De Italiaanse 40 met Laasje morgen vanaf 1 uur. Tel rustig verder.
1: Ja.
0: Ik ga nog Udo Jurgens draaien. Kunnen we samen nog slowen. En dan lunchen. Tot morgen.

0: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De verzekeraars doen er alles aan om de slachtoffers van de stormschade zo snel mogelijk te helpen. En dienstenchecks die vervallen worden voortaan automatisch terugbetaald. De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
1: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
0: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering. Een erkenning als ramp is daarvoor niet nodig. In Brussel is een drugsbende veroordeeld die op verschillende plaatsen in ons land cannabisplantages had. Vooral in de omgeving van Brussel en Waals-Brabant, maar ook één in Herent in Vlaams-Brabant. De bende oogste naar schatting 1 ton cannabis per jaar. Nu zijn er 18 mensen veroordeeld die alles samen 87 jaar cel kregen. Ze kregen ook meer dan 100.000 euro boete en er werd voor 5,5 miljoen euro aan goederen verbeurd verklaard. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld poetshulp, dan zal je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer die checks vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als je ze niet gebruikt tegen de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen. Anders was je de checks en het geld voorgoed kwijt. En dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxy dat de dienstenchecks uitgeeft.
2: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus was ook de vraag van de Vlaamse regering, kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
0: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig. De automatische terugbetaling geldt voor checks die vanaf vandaag of later vervallen. De Belgen zijn bezorgd over de internationale veiligheid, maar vrij gerust over ons eigen land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Dat is de jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen, waar onder meer VRT Nieuws aan meewerkt. De meeste mensen denken niet dat België door een ander land aangevallen zal worden, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
3: Dat is iets waar de Belgen eigenlijk relatief optimistisch over zijn. Minder dan 20% acht het waarschijnlijk dat België zelf rechtstreeks zou aangevallen worden. Maar de verdere internationale instabiliteit en het gevaar op verdere conflicten in de wereld en zelfs in Europa, die is zeer hoog. Maar ons eigen land blijft volgens de Belgen in grote mate buitenschot.
0: Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 100 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied waar haaien gaan bevallen. Het zijn gevlekte gladde haaien van ongeveer een meter lang, een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is. Mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. En Israël heeft zijn leger de opdracht gegeven om verder op te rukken in Libanon. In twee dorpen in het zuiden van Libanon moeten inwoners hun huizen verlaten. Israël dreigt ook met aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut. Volgens Israël gebruikt de radicale militie Hezbollah die gebieden om met drones aan te vallen. Anderhalve maand geleden werd een gevechtspauze afgesproken tussen Israël en Libanon. Hezbollah was daar niet bij betrokken. Sindsdien zijn de gevechten tussen Israël en Hezbollah niet gestopt. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien nog mogelijk en het wordt frisser. En de verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na het zware onweer van afgelopen weekend. En ze zullen de slachtoffers zo snel mogelijk helpen. Daarmee begon het nieuws. De meeste schade is er rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en de buurt van Charleroi. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Goedemiddag, ik ben Marleen Cornelis van Femme Bassevelde. Onze vereniging telt 55 enthousiaste vrouwelijke leden. Wij van Femme Bassevelde organiseren activiteiten voor elk wat wils. En hierbij wordt er ook aandacht gegeven aan vrouwen die niet altijd gemakkelijk hebben. De activiteiten proberen we laagdrempelig te houden, zodat iedereen een fijne avond of uitstap kan meebeleven. Op de kalender van Femme Wassenbade staan onder meer een lentefeest, een herfstfeest, bloemschikken en een daguitstap. We bezoeken ook ieder jaar een kerstmarkt. Zo, op vrijdag 5 juni ben je ook welkom op onze amusante wandeling in Watervliet. Deze middag zetten wij onze radio iets luider, want wij kozen onze favoriete muziek in Radio Bene. In U Vraagt, Wij Draaien. Geniet ervan.
5: Radio Bene. De tijd van je leven. U Vraagt, Wij Draaien.

0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Morgen namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Radio Bene.
0: U vraagt.
10: Wij draaien.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Marleen Cornelis van Femma Bassevelde. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Radio BNE.
12: Radio BNE.
13: U vraagt, wij draaien.

0: Irene.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Namens Femme Bossevelde dank ik jullie om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Getuigen vertellen dat de chauffeur van de verongelukte schoolbus in Buggenhout vaker onveilig reed. En verzekeraars doen er alles aan om de slachtoffers van de stormschade zo snel mogelijk te helpen. Al voor het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout

0: Inhoud. Vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. Twee busbegeleiders die VRT Nieuws kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus. Marieke van Kouwenbergen, van waar komt nu die nieuwe informatie?
1: Onze collega's Sanne de Cree en Caroline van den Bergen konden spreken met twee begeleidsters die regelmatig met de chauffeur meereden. En zij beschrijven, onafhankelijk van elkaar, hoe hij zich gedroeg tijdens die ritten.
2: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die moesten overgeven op de bus, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
1: Ja, en ook de tweede begeleidster omschrijft zijn rijstijl als roekeloos. Ze voelden zich allebei niet veilig bij hem op de bus en dat hebben ze ook meerdere keren gemeld bij de school en de busmaatschappij. Ze willen nu hun verhaal brengen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeval voorkomen had kunnen worden.
3: Het had allemaal kunnen vermeden worden door al die klachten dat er al jaren aan de gang zijn. Want ik weet dat er klachten zijn van 6 jaar terug over hem waar eigenlijk nooit geen rekening mee gehouden is geweest. Daar werd gewoon een andere begeleidster op gezet.
1: Bij het ongeval kwamen 2 tieners, een begeleidster van de bus en de chauffeur zelf om het leven. De lijn laat in een eerste reactie weten dat ze volledige duidelijkheid willen van de betrokken busmaatschappij over de chauffeur.
0: De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
4: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
0: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering. Een erkenning als ramp is daarvoor niet nodig. Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna een halve eeuw de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij moet verplicht opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amansberg en eerder ook een winkeluitbaatster. Hij had al verschillende verzoeken ingediend om vrij te kunnen komen, maar die werden telkens geweigerd. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld poetshulp, dan zal je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer ze vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als je ze niet gebruikt tegen de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen. Anders was je de checks en het geld kwijt. En dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxy, dat de dienstenchecks uitgeeft.
5: Het is zo dat iets meer dan 1 jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
0: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling geldt voor checks die vanaf vandaag of later vervallen. En op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al zeker 83 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied waar haaien gaan bevallen. Het zijn gevlekte, gladde haaien van ongeveer 1 meter lang en het is een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is. Want mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen een periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien mogelijk. Geleidelijk aan wordt het ook enkele graden frisser. En we begonnen het nieuws met 2 busbegeleiders die VRT Nieuws sprak over het busongeval in Buggenhout, waarbij 2 tieners, de begeleidster en de chauffeur, stierven vorige week. Ze bevestigen dat er al verschillende meldingen waren over het rijgedrag van de chauffeur en dat ze zich vaak onveilig voelde bij die persoon. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemiddag. Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de enige 10 vanaf Sint-Job. 10 minuten op de E17 tussen Beervelde en het parkeerterrein in Kalken. En een kwartier op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Vertragingen tot 10 minuten ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook in de Annie Cordie-tunnel richting Zuid.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, topcollectie.
7: Lars de Grote.

Een gouden koppel uit de jaren 60. Niet amoureus, nee, maar wel muzikaal. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra en Jackson. Een bijzonder goedemiddag. Morgen hoor je rond deze tijd de ene Italiaanse evergreen na de andere. Door jou gekozen. De stemmen zijn nu al geteld en ik kan je nu al garanderen, het zal dik in orde zijn. Ondertussen nog een muzikaal duo, maar het is wel eentje van bij ons.

David Dundas. Hij is nog heel even 80 jaar. Morgen wordt hij er 81. En dit zong hij ergens in de jaren 70. Eerst als reclamejingle voor een jeansmerk. En nadien gewoon wereldwijd in de hitlijsten. Ook bij ons. Jeans on.

0: Er is net een bericht binnengekomen dat ik je gewoon even wou meegeven. In Vinkt, dat is bij Deinze, is de N409 in beide richtingen versperd door een ongeval. Dat is de Lotenhullestraat aan het kruispunt met het Martelarenplein. De rest van het verkeersoverzicht krijg je straks.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Pointer Sisters, over het verschil tussen wat je zegt en wat je voelt. Fire. Als Mario van Hoeken zegt dat hij geniet van de muziek van Radio BNE, dan geloof ik dat graag, zonder enige twijfel. Mario is blij dat hij ons heeft leren kennen, dankzij de collega's. En hij blijft ons trouw. Ook in het zuiden van Spanje, waar hij nu met vakantie is. Groeten van Mario vanuit Spanje dus, voor al wie nu aan het luisteren is via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Laat gerust ook van je horen. En ondertussen, The Waterboys. MUZIEK

bedoeling was duidelijk. Samen gaan dansen en dan zien of er eventueel wat meer in zat. Een goede strategie. The Four Seasons en Sherry. Ondertussen even plaatsmaken voor een dankbare David van Dijk. Hij weet nu beter. Die nacht

0: Peter Tosh en Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. Eens kijken of het lukt met de auto. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E19 vanaf Sint-Job en 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En er rijden ook geen treinen tussen Boom en Puurs.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

Tommy Rowe en Sheila. Stemmen voor de Radio Bene Italiaanse 40, dat kan ondertussen niet meer. Alle stemmen zijn trouwens al geteld. En het resultaat hoor je morgenmiddag tussen 1 en 4 op de Dag van de Republiek. Dat vieren ze daar. En wij vieren dus mee. Met 40 door jou gekozen in het Italiaans gezongen nummers. En dit heb ik altijd heel mooi gevonden. Riccardo Cocciante, begin jaren 80.

That's right. Billy Preston en Sarita, it'll come in time. Het zal wel gebeuren. Gewoon even geduld hebben. Blijf vooral in jezelf geloven. Kijk, dat is een boodschap die we graag horen. En de muziek die is ook nog eens dik in orde. En over goede muziek gesproken. Er is een van die straffe artiesten van bij ons. Zijn naam is Pieter Embrechts.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.
4: 60, een evergreen van een van de grote voorbeelden van pakweg Tammy Wynette en Dolly Parton. Haar naam is Skeeter Davis.

0: Amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis. Shh,
0: geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: twee uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Al voor het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. Twee busbegeleidsters zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus. Marieke van Kouwenbergen, waarover gingen die meldingen precies?
1: De begeleidsters hebben allebei regelmatig met de chauffeur meegereden en ze vertellen onafhankelijk van elkaar dat hij de verkeersregels niet altijd respecteerde. Om hun stemmen onherkenbaar te maken, zijn hun getuigenissen ingelezen.
2: Veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die moesten overgeven op de bus, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
3: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
1: Ze hebben ook meerdere keren melding gemaakt over zijn rijgedrag bij de school en bij de busmaatschappij. En volgens hen gaan die klachten terug tot 6 jaar geleden, maar is er nooit...

0: iets mee gebeurd. Bij het ongeval vorige week kwamen twee tieners, een busbegeleidster en de chauffeur zelf om het leven. Het parket laat weten dat het onderzoek naar de precieze omstandigheden nog loopt en ook het rijgedrag van de chauffeur zal worden onderzocht.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna een halve eeuw de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij moet verplicht opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amandsberg en eerder ook een winkelbediende. Hij had al verschillende verzoeken ingediend om vrij te kunnen komen uit de gevangenis, maar die werden telkens geweigerd. Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 80 gevlekte gladde haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Vermoedelijk waren de haaien onderweg naar een gebied in de Scheldemonding om daar te kunnen bevallen, zegt haaien-expert Johanna de Smit van onderzoeksinstituut ILVO.
2: Dit moment van het jaar trekt eigenlijk de gevlekte gladde haai van het zuidelijker warmwater richting het noorden. En ze doen dat vrij dicht tegen de kust. Normaal zitten deze haaien verder van de kust en is het contact met vissers dus minder groot. Nu zijn ze dichter tegen de kust gekomen. Het is daar warmer, ons kustwater is daar ook iets veiliger. En ja, zo zijn ze dus waarschijnlijk in een vissersnet gekomen en zijn ze ten einde gekomen.
1: En reddingswerkers konden de speleoloog bevrijden die vastzat in een grot in het noorden van Italië. De Italiaan van 20 was gisteren in de late namiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok op een moeilijk bereikbare plek. Tientallen reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de man te kunnen bevrijden en deze voormiddag weer naar boven te halen. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog, plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien mogelijk en geleidelijk aan wordt het ook enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 richting kust is in Sindenijs-Westerhem de rechte rijstrook versperd. Dat komt door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel en 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.

Louis Neefs, ooit een deskundig amateur van brunettes en nadien van één bepaalde blondine, Martine. De beste artiesten van bij ons en de mooiste evergreens, dat is Radio BNE. En dit hier is een van de mooiste liedjes van de vroege jaren 70. Met dank aan een Amerikaanse countryzanger, Alex Harvey. Bedankt.

Silvio Pozzoli, beter bekend als Silver Pozzoli. Hij is een Italiaan en hij had een grote hit in de vroege jaren 80. Maar je gaat hem morgen niet horen in onze Italiaanse 40. Morgen speel ik alleen in het Italiaans gezongen Evergreens tussen 1 en 4. En allemaal door jou gekozen. Het was wel een fijn souvenirtje, dat wel. Around My Dreams. En tot zover Italië, dit komt uit Duitsland. Peter Fox.

0: Chris Montez. Let's Dance. En laat ons zo dadelijk genieten van een evergreen uit de vroege jaren 80.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
14: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
15: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
16: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
14: Och, jongens.
13: Dat is wel een held, hè.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
19: Immoscoop, man.
20: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
22: Promo koken.
23: Allee, verras mij eens.
21: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
23: Dat ga ik eens proberen.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Sade over een kerel die van hier naar daar gaat en overal een spoor van gebroken harten achterlaat. Smooth Operator. Laat gerust een reactie achter op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar heb je een knopje om te reageren. Zoals Monique van de Wallen. Zij zegt, zalig in het zonnetje, met een koffie erbij en met Radio BNE. Dat is geluk. Mooie boodschap. Dankjewel, Monique.

0: Léopold Noriez-Vous over de liefde, c'est l'amour.
1: Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E313 van Avranst. Op de Antwerpse ring, 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, topcollectie.
2: Lars de Grote.

0: Phil Oakey, de zanger van de Human League, en Giorgio Moroder, de vader van de disco. Als je die twee samenbrengt, dan krijg je dit: Together in Electric Dreams. Laat ons maar lekker samen blijven. Zo dadelijk een evergreen uit de jaren 70.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Zeg, Jasmin.
3: Mm-hmm.
2: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Mm-hmm.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: rain again.
1: The Fortunes, Here Comes That Rainy Day Feeling Again.
0: Here comes that rainy day feeling again.
1: Ik zou willen zeggen, daar heb je dat gevoel weer. De eenzaamheid en de tranen, alles komt goed. Maar ik vrees er eigenlijk een beetje voor.

van die minder bekende pareltjes van ABBA, Put On Your White Sombrero. Dat nummer heeft het album Super Trooper niet gehaald in 1980. Maar het was wel goed voor een Vlaamse hit eind jaren 90. En een plekje in het verzameld werk van Dana Winner. Zwoele zomer!

0: Pop in Wonderland met Melanie en met zangeres Meredith, die, als ik me niet vergis, jarig is vandaag. Ze wordt 58. Beautiful people, happy birthday.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Buggenhout. Dat gebeurde vorige week. Die klachten zullen onderzocht worden. Bij het ongeval stierven 2 leerlingen en ook de 27-jarige begeleidster van de bus en de chauffeur zelf. 2 busbegeleidsters getuigden aan VRT Nieuws dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms heel gevaarlijk reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij gemeld. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet goed met Ziegler en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elze van de Christelijke Vakbond.
1: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers. Want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
0: In maart ging de Franse tak van het bedrijf al failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. En de hotelsector is blij met de strengere regels voor B&B's en vakantiehuizen. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil dat enkel verblijven met een registratienummer van Toerisme Vlaanderen zich nog kunnen aanbieden op online platformen. Lokale besturen zullen ook meer kunnen ingrijpen als er te veel problemen zijn met bepaalde verblijven. Didier Boelen van de

0: Antwerp Hotel Association is tevreden.
1: We vragen al jaren dat er gelijk speelveld is voor de Gentse logiesector. Europa is er ook al mee aan de slag gegaan om eigenlijk al hetgeen wat vakantiewoningen of korttermijnverhuur, om die regelgeving vast te leggen. Transparantieregels over die accommodaties die online komen op zowel platformen zoals Airbnb, maar evengoed op Booking.com. En als de logiesector en de hotelsector vragen we al jaren transparantie en belastinggelijke regels. En dat is een eerste stap in de juiste richting.
0: Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden. Morgen een periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien nog mogelijk. En het wordt geleidelijk aan enkele graden frisser tegen het eind van de week. Meer op vrtnieuws.be.
2: Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Voorbij Antwerpen-Zuid is er één rijstrook dicht door een ongeval. En 25 minuten extra richting Nederland, tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren.
3: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.

Tavares, Don't Take Away the Music. Ik zou niet durven, integendeel. Ik heb nu muziek van die man die vorige week zijn 20ste soloalbum heeft uitgebracht. The Boys of Dungeon Lane, zijn 20ste. En dan is er ook nog zijn werk met de Beatles en met Wings. En over een dikke 2 weken wordt hij 84 jaar. Paul McCartney. Hier nog eens met een heerlijke evergreen van een halve eeuw geleden.

Wat er was tussen ons, wat we hadden, dat is de moeite om voor te vechten. Dat was de visie van Hervé Villard. Kom terug, reviens. Mooi pleidooi en ondertussen een heerlijke evergreen van bij ons van eind jaren 60. Van die man aan de piano, Johan Stolz.

0: Een mens komt wat tegen tijdens een verlof in Hongarije. Genoeg materiaal voor een evergreen bijvoorbeeld. Johann Stolz, concerto voor jou, Natasha.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Hier zie je. Eentje zonder woorden, maar wel voor jou. Speciaal voor jou als muziekliefhebber. Santana, Samba Pati, een samba voor jou. En ik heb nu een heel mooi liedje uit de musical Kismet uit 1953. Maar wel in de versie van een bijna vergeten jongen uit de wereld van de Evergreens. Jimmy Foster is de naam. En hij zong begin jaren 60 ook Stranger in Paradise.

0: meteen de meest bescheiden mens in muziekland. Maar ja, dat hoeft ook niet natuurlijk. Kid Creole and the Coconuts. Kid Creole and the Coconuts. I'm a wonderful thing, baby. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten extra. Op de A12 vanaf Leugenberg ook 10. En op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland, tussen Sint-Annalie-Kroeven en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Een flamboyante showman en een prima gitarist. Johnny Guitar Watson, a real mother for ya. Zo dadelijk de Queen of Rock and Roll hier bij Radio Bene.
1: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Tina Turner, A Private Dancer, A Dancer for Money. Heb je zin om je favoriete evergreens te horen hier bij Radio BNE een heel uur lang? Dan kan dat gratis. Het enige wat je moet doen, dat is een lijstje maken met je vrienden van de sportclub, met de buren, met de collega's enzovoort. En bezorg het ons via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. En dan kiezen we samen een datum voor U Vraagt Wij Draaien, tussen 12 en 1.

Dave Davis, let's all drink to the death of a clown. Laat ons vooral genieten van de evergreens in de Radio BNE Goedgezind. Zonder Vanessa, maar wel met een paar dubbeltjes van Clouseau. Nog een fijne dag verder en heel graag tot morgen voor de Italiaanse 40.

0: Juice on Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er al klachten binnengekomen over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval op een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen in de schoolbus overleden. Een 27-jarige begeleidster en ook de chauffeur zelf. De klachten worden eerst altijd besproken met de betrokken busmaatschappij. In dit geval zijn ze ook doorgespeeld naar het gerecht, zegt Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie en bevoegd voor onderwijs.
1: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident. Ja. Zijn er nog gelijkmatige dossiers? Je moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn... Maar niet van die aard.
0: Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de chauffeur en die klachten zullen nog onderzocht worden. 2 busbegeleidsters getuigden vanmiddag aan VRT Nieuws dat ze zich vaak onveilig voelden in de bus met die chauffeur. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1900 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
0: In maart ging al een Franse dochterfirma van Ziegler failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in 2 sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempen nog maar 1 Belg over op Roland Garros. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog, plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. En op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Op woensdag en donderdag zijn buien nog altijd.

0: je? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: VRT Radio BNL.

0: Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die DES-registratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het busongeval in Buggenhout blijken er meer en meer klachten over het gevaarlijke rijgedrag van de buschauffeur. En Serena Williams gaat opnieuw tennissen. Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er al klachten binnengekomen over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval op een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen in een schoolbus overleden. Een 27-jarige begeleidster en de chauffeur ook zelf. De klachten daarover worden eerst altijd besproken met de betrokken busmaatschappij. En in dit geval zijn ze ook doorgespeeld naar het gerecht, zegt Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie en bevoegd voor onderwijs.
1: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident.
2: Ja.
1: Zijn er nog gelijkmatige dossiers? U moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn... Maar niet van die aard.
0: Volgens Bart Rijns van de christelijke vakbond ACV is er niet zo vaak controle op dergelijke chauffeurs, omdat er een groot tekort is.
3: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector, hè, dat er daar tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm-hmm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
0: Vandaag getuigden ook 2 begeleidsters anoniem over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. Het parket is de zaak nog volop aan het onderzoeken. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van afgelopen weekend een dode gevallen. De man van 78 viel van het dak van zijn woning nadat hij erop was geklommen om een lek te controleren. Sombref is een van de gemeenten die het zwaarst getroffen is door het stormweer. Door de vele regen stonden daar heel wat straten onder water. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in ons land verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers. Het ging de laatste jaren niet goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
4: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch

0: met onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
1: In maart ging een Frans dochterbedrijf van Ziegler al failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging in opdracht van VRT Nieuws. Meer dan 5000 Belgen kregen de vraag of ze de Verenigde Staten als een medestander of een tegenstander beschouwen. En de meerderheid ziet de VS als een tegenstander. En dat is opvallend, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die aan het onderzoek meewerkte.
2: Vroeger zou het ongetwijfeld zo geweest zijn dat de meeste mensen de Verenigde Staten als een medestander beschouwen, terwijl nu een overgrote meerderheid de Verenigde Staten als een tegenstander is gaan beschouwen. En we hebben dan niet alleen gevraagd over de Verenigde Staten, maar ook over China en Rusland. En eigenlijk zie je dat de Verenigde Staten even slecht scoort als China en Rusland. Dus wij denken dat die relatie van de Verenigde Staten, dus het vertrouwen in de Verenigde Staten, echt wel bijzonder sterk veranderd is in het laatste jaar of in de laatste jaren.
1: Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in twee sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempen nog maar één Belg over op Roland Garros. En tennislegende Serena Williams keert terug naar het proftennis. De 44-jarige Amerikaanse zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden. Ze won 23 Grand Slam titels en was 319 weken de nummer 1 van de wereld. Het toernooi van Queens begint volgende week maandag en is het voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Of Serena Williams ook daar zal meespelen is voorlopig nog niet bekend. Eerst nog opklaringen, vannacht wel buien en mogelijk onweer. Minimaal tussen 11 en 18 graden dan. Morgen regen of buien en ook onweer met stevige rukwinden. Temperaturen tot 22 graden. En de rest van de week is wisselvallig en een paar graden frisser. En er waren al meerdere klachten over het onveilige rijgedrag van de chauffeur van de verongelukte schoolbus in Buggenhout. Daarmee begon het nieuws. De klachten kwamen binnen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen. Je kunt het nalezen in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind.

0: met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Sst, luister.
9: Summerdeals!
8: Hoor je het ook?
9: Summerdeals!
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Guessy. Want alleen deze week strandlakens en hammamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Radio Bene.
1: Mamma mia!
2: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Morgen namiddag vanaf 1 uur.
1: Ciao.
0: Op Radio Bene.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Luister, hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Wacht.
5: Rustig, Sjaan.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Missen van twee busbegeleidsters over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het ongeval in Buggenhout, reageert nu ook een moeder. Het gaat om de moeder van een leerling die ook regelmatig meereed met de bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
7: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
6: Er waren al eerder klachten binnengekomen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen over de buschauffeur. Bij het ongeval in Buggenhout zijn vorige week twee leerlingen overleden, een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkel band. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoorde 5 leden van eenzelfde gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit enige spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
8: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet, duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden, maar oké, maar geen enkel greintje van spijt en ik heb 20 jaar gewacht.
6: De voorbije decennia had Orion verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten, maar dat werd telkens geweigerd. Nu is beslist dat hij met een enkel band mag vrijkomen. Hij zal opgevangen worden in een forensisch psychiatrisch centrum. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. En dat is tegen de zin van de oppositiepartijen. Matthias van den Borre van N-VA vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de meerderheidspartijen gezwicht zijn voor de PS.
9: Dat is toch wel straf dat Anders en MR en die partijen van de meerderheid hier nu met een amendement komen op hun eigen tekst om net dat uit die onderzoekscommissie te halen. Namelijk die beschuldigingen van belangenvermenging, van cliëntelisme, van het misbruiken van procedures. Dat was ingeschreven in hun eerste tekst, maar nu halen ze dat met een amendement uit de tekst. En ja, dat is natuurlijk wel straf.
6: In Rebec bij Tubeke in Waals-Brabant zijn verschillende loodsen, magazijnen en tanks van een mazoetleverancier in brand gevlogen. De brand is intussen onder controle. Aan buurtbewoners is wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de inwoners van Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen kregen de raad de voorbije dag om ramen en deuren dicht te houden vanwege een brand in een bedrijf dat verse en bevroren groenten en fruit verwerkt. De brand is daar ontstaan door een kortsluiting in de zonnepanelen. En dan nog een sportbericht. In het voetbal is Sébastien Pocognoli ontslagen als trainer van AS Monaco. Het voorbije seizoen strandde Monaco op de 7e plaats in het Franse klassement. Pocognoli was in oktober vorig jaar aangesteld bij de voetbalclub. Toen verliet hij Union, waarmee hij het seizoen voordien nog kampioen speelde. En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18.

0: Radio Bene.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het

0: Als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. In het zuiden van Libanon gaan de Israëlische aanvallen wel nog altijd door. In de stad Tyrus raakte een ziekenhuis beschadigd bij een luchtaanval. Er werden 2 mensen gedood en er vielen ook 20 gewonden. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. De partij Anders had er namelijk mee gedreigd om uit de Brusselse regering te stappen als die onderzoekscommissie er niet kwam. De commissie zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. Maar voor Imen Balknani van Anders is dat geen probleem.
1: 7 weken, dat is misschien ongezien, maar dat is wel voldoende om alles volledig tot het bot te onderzoeken. We spreken hier over een onderzoekscommissie dat moet ingaan op de zaken en de werking van de Anderlechtse haard. 7 weken is voldoende. Ik krijg dat niet uitgelegd aan Brusselaars dat ze langer zouden moeten wachten voor aanbevelingen en dus voor hervormingen binnen het sociale huisvestingsbeleid.
0: En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasser Le Mans en de Spaanse derde klasser Extremadura investeerde. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de omstreden terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Die centra maken deel uit van het nieuwe, veel strengere terugkeerbeleid dat mensen die geen recht hebben op asiel effectief wil doen vertrekken. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: Volgens de meest recente cijfers keert 28% van wie niet in de EU mag blijven effectief terug. En daar moeten de nieuwe, weliswaar omstreden regels verandering in brengen. Wie weigert te vertrekken kan opgesloten worden. En er komt een wettelijk kader voor de veelbesproken terugkeerhubs. Centraal buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd kunnen worden als eindbestemming of in afwachting van hun besproken terugkeerhubs. Centraal buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. Het akkoord zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden en dat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek, maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, blijven de mensenrechten gegarandeerd.
1: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle EU-talen om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen al concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog wel bekrachtigen. In Heer Hugo Waard bij Amsterdam in Nederland zijn bij een steekpartij 1 dode en 2 zwaar gewonden gevallen. Het incident gebeurde nabij een bedrijf. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie kwam massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen.

0: Diederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. En dat is dus nu gelukt. En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
1: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaal-democratische partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen en dat is nu dus gelukt. In Albanië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zou gaan om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Hey, hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
5: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
4: En dan nog het weer. Vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dag regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht van 2:30 tot 7:00 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie van dat controlecentrum. De actie vannacht zal vooral cargovluchten in Luik treffen en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. In Hoboken bij Antwerpen is er rond 11:15 een gevecht ontstaan waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Het is ook niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht. De Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump...
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat.

Alles wat ik ooit eens deed. Alles wat ik nu nog doe. Alles wat ik heb gezien.

0: twee uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Joop Valfekes. Vannacht van 3:30 tot 7:00 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat controlecentrum. Door de actie zullen vooral cargovluchten in Luik getroffen worden en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de EU. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Dat ook gezinnen met kinderen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek. Volgens Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zijn de mensenrechten gegarandeerd.
1: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle EU-talen om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog bekrachtigen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende raketten neergekomen. De stad ligt vannacht opnieuw zwaar onder vuur. Een gebouw van 9 verdiepingen staat in brand. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Volgens Amerikaanse media heeft Trump in een telefoongesprek Netanyahu afgedreigd. Hij noemde de Israëlische premier knettergek en zei dat iedereen Israël haat. Het weer. Vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer. Maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag nog kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor wie stormschade of wateroverlast heeft. Ook de komende dagen wisselvallig weer met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.